Kans het nacht nog wel zangen, is roefen de schnut oen. Ja, dat is gewoon het 70. Blondie doen eruit voor een vlotte titel Sunday Girl.

En nu was het hekstijd dat we mal een liedje wat meespelen, hè? Ik word de yesterday man, is ja de man van gisteren. Ik speel ook muziek van gisteren, dan moet je ook de man van gisteren zijn. Van was ik, was dat de Chris Andrews, die wat mis dan gezongen wordt.

Nou, dan 70, een cloud, een substitute. Was de evidence dat dat kon het originaal, wat het originaal was van de Wright House Brothers van de 70 jaar.